Tefringa ja, men dan bring hem time. Maar even maak je hem snel 6 o'clock. Stop, stand by. En likely time. Ik kom met London Duplo, look, look. En dan de sign van PNG House, man. Je bent fijn, maar nieuws van de Duplo, Halloween, maar de Vodafone. Connect one time, de beste data network. All get a day. En dan toe all the sports news. Ik kom met de Duplo, Halloween, maar